Hemelse Vader, Koning Jesus, ons verwelkom U vanoggend op die lig. Dankie dat U ons wil gebruik, heilig en seën ons samen zijn. En mag U vrede, U liefde en U genade ons vergesel. Ons bid het, ons vra het in Koning Jesus naam en met baie baie danksegging. Amen.

0: Luisteraars, ons het een baie besondere of een mooie eer vanochtend om broer en sister hier in die studio te het. En ja, dis hoekom ek vanochtend ook aan die stuur is van sake. Ek wil graag ons prediker vanochtend vra om homself voor te stel en dan ook sy tekst en thema vir ons te gee. Goeiemorgen, vader.
1: Goeiemorgen, deken Grispe. Ek is Johan Philips, vader Philips van Emeritus, vader Philips, verbonden aan die St. Andrews Kerk, en ek groet u allemaal in die wonderlijke naam van ons Heer en Meester. Onze tekst gaan kom uit Matteus 9, vanaf vers 27 tot 31. Matteus 9, vanaf vers 27 tot 31. Ek wil graag een paar speciale mense groet. Aan Sophie Boesen, daar van Oudshoorn, en Boet Lamethuis, ook daar van Oudshoorn, de Essekwas van Adams Kraal, Kweekraalse mense, en sommer al die buitenstasies wat aan my bekend is, die gebedsgroep, die Filiese van nabij en van ver, en dan ook alle Follies, wat ingeskakel is. Wees gegroet, die Heere seën. Mooi dag.
0: Dankie. Ons sê ook, morgen dan aan juffrou Petronella Philips, wat saam met ons in die atelier is. Luisteraars, kom ons gaan nou vir musiekbreek, en daarna gee ons geleentheid vir vader Philips, om dan die boodskap vir ons te bring.

Toer Malcolm de Jager by 061-022-3092 en Essequa by Juffrou Petronella Philis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Isiqua Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jennis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
1: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.

En ja, 30 het ons headlines in die Sitosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En vandag wil ek by u weet, dis ons topic vir vandag, wanneer is jy op jou gemaklikste? Wanneer is jy op jou gemaklikste? Is het dan een jonspan met een kopie thee? Is het dan een jonspan met een glas rooi wijn? Is het wanneer jy een koffie drink? Is het wanneer jy in jou bed is? Of voor die kassie? Laat weet van my 060-505-2693. Jy kan ook van my skakel by 044-884-0831. Wanneer is jy op jou gemaklikste?

de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Philies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerust met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Ja, welkom terug, tyd so 29 minute na 9:30 lees ek vir u die hoofteken in Afrikaans natuurlik. En ons topik vandag is, wanneer is jy op jou gemaklikste? Ek het voor een voorbeeld gemaakt, dat is het nou wanneer jy rustig met een kopie thee sit voor die TV. Wanneer is jy op jou gemaklikste? 060-505-2693.

Luister naar Eden FM, tijd precies 9:30. Hier volgt die Nuus hoofdteken Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemorgen. Die Stilbaai politie ondersoek een saak van strafbare manslag nadat de 21-jarige man in die vroege ochtendure van dinsdag 15 september in een noodlottige motorongeluk omgekom het. Die DA sê niet vrygestelde municipale watergehalte resultate vir September 2026 toon verhoogde E. coli vlakke by verskeie punte in die Nysna Estarium. Waarnemende politieminister Fairoz Khatshalia sê die politie sal Kempton Park onder 'n inperking plaas na die ontdekking van die liggaam van nog 'n vrou in die gebied. Waarnemende nationale politiekommissaris Luitenant-generaal Puleng Dimpane sê verdagte is in hegtenis geneem in verband met een van die moorde wat in Julie in Ekurhuleni gepleeg is. Die beweerde huurmoordenaar Musa Kekana sal na verwagting sy kruisondervraging hervat in die verhoor binne 'n verhoor wat die vermeende misdaadbaas Wosimosi Kat Matlala en 4 medebeskuldigdes betrek. Dit en jou financiële aanwijsers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Orden Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Goedemorgen Jolien, wie jy die gemakkelijkste wat ek op my gemak voel as ek langs die see sit. Lekker koud in die hand en ek kyk so oor die water. Oh, dit bring een kalmte, ek voel op my gemakkelijkste. Baie dankie Jolien, jy moet een prachtige dag verder hê. Hoor, geef een prinsesie een drukkie. Groete vir jou man hoor. Ja, my man, dit kom van Antilaisa hier van uit die koue Heidelberg. Goed gedaan, hè?
1: Goeiemorgen, Jolien. Goeiemorgen, al my Eden maatjes. Ek wens julle een en elke een mooie geseende dag toe. Hier uit die koue, lekker mosselbaai. Jolien, dan wil ek nooit graag daar vir Karel Hendricks en vir Corrie Thyssen en vir Lorraine de Vries en dan ook vir Irma Olkers. Sandra Anies, een mooie geseende dag toewens my vriende, jylle moet een mooie geseende dag hier saam met jylle families en al my Eden maatjes, niemand is uitgesluit die, van A tot Z, mooi bly Jolien, met liefde, Dalsie.
2: Daar sê, dit was Dalsie daar aan die pad van af Mosselbaai en ek hoop, ek sien jylle nou saterdag aand, daar by die Godsaak. Wat is hy saalse naam waar die Haiti was, Sebastian? Mosselbaai. Maar in elk geval die show gaan daar wees by, ek dink is die Almeida, het soos die by die saal, Michael Lind is daar te sien, en Pieter van der Westhuizen, wat gewoonlik sing, wie se kind is jy, saam met Christopher Fiddies, nee. En ja, ek is daar saterdag aand, in volle glorie, morgen, Julien, gelukwense gaan na my broer Boet, Balkies met sy verjaarsdag, net goed uit in gins op sy leven, baie lief vir jou, my broer van sy sister Pony, geniet jou dag ten volle, net die nadoen staan so gehoor vir ons die headlines.

0: Hartelijk goedemiddag, zei iemand die van mij, Sebastian, sommer. Ja, nee, van het begin af sommer die hartsnare tokkel, douw my hart is baie ver. In die lang kloof onthou dit, nee, wees mooi met ons. Ja, nee, soos jy sis van de rust, sis is lekker om van jou te hoor, vriendin. Ek hoop jy geniet elke oomblik daarvan. Jy weet, ja, Would I Lie to You? A baie interessante liekie daar, nee, baie interessante. Really interesting one, that one. Right, you on the Midday Connection. Following it up to, you know, that song, Made to Love You from Gerald Avert. And then obviously, you know, Would I Lie to You from Charles and Eddie. Taking you back to 1992 with that. It's a classic hit, you know, one of the classics. And the song became an international hit. And honestly, it remains one of those feel-good R&B tracks, definitely, yeah, that you want to listen to over and over and over. But it's a beautiful song, you know. Taking you back to the early 90s, to be precise, 1992. And like I said, it became a big hit, this one. A song about love, trust, and simply asking someone to believe you, you know. And that's all you hear right here on the Midday Connection. In FM, hello. Hello.
1: Goeiemiddag, Sebas.
0: Goeiemiddag.
1: Christina Willemse hier.
0: Yes, Christina, hoe gaan
1: het? Goeiemiddag, allemaal wat my stem hoor, wat ingeskakel is op Eden FM.
0: Ja.
1: Uit een lekker reenerige. Uit Joodseid wil ek maar net al die familie aan die kant van Kanaland. Daar in die Prinsrivier familie. Ek is nog op die bol.
0: Ja.
1: Op allemaal het lekker reen gekry.
0: Ja, sê vir hulle, en natuurlijk ook hier span hier in Zoar, ne? Ja, jy moet hulle groet daar.
1: En daar wat het nog reen in Lady Smith en so. Sê maar net goeiemiddag. Ja, ons is nog op die licht. En ons is ons nog een eden familie.
0: Baie waar, vriendin.
1: As so ons mekaar kan luister na mekaar.
0: Mm.
1: En laat het goed aan sy pas. Dankie vir die musiekie.
0: Mm. Jy weet moes.
1: En die kouwe hou, jy was op die bietjie wakam, jy.
0: Ja, nee, is waar, Christina, is waar. Nee, groot vriend daar van die Kanneland daar, nee, Zoarse wereld. Nee, ja, as ek daar stemmekie hoor, dan denk ek sommer daar aan jou neighbor, jong. So skeens oor kan jou gebleed, Bok daar, nee. Hoor, Bob, ek hoop of Bok nou luister daar, Bok in die familie, nee. Hallo.
2: Goeiemiddag, Sebas, om gestart op die huis. Groete vir al die maatjes, almal moet een mooi dag heen. Sebas, jy moet ook een mooie dag hier daar in die atelier. Dat kom nou met die liefde van Katrina van Volmoed. Mooie dag.
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is een baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerkse omheining echter vervallig geraak. En die gemeente is tans besig met een fondsinsameling in die vorm van een competitie loetjie om een meer as omheining te bou. Deur een loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en een kans staan om contantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons competitie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om een loetjie te neem of een kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

eensinheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderlingkode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Issiqua Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: mam, hoje é muito rosto um dragão. Uns bate para jogo. Leco piplas.
1: Eu coloquei tchê.
0: Podre.
1: Eu coloquei tchê.
0: A na moeda que eu vejo para lá, eu sou leco. Da lei não é de perda, agora vais dar.
1: Para lá, ops, cadê? Alô, bola.
2: Alô, alô, yala. Alô, yala. Ach, hier een man.
0: Noah, maak goed.
1: Noah.
2: Hallo, Noah.
1: Vanaf Ravensdal.
2: Alipad vanaf Ravensdal. Noah, wat ook so lekker saamkeer. Dankie, Lilian. Julle moet veilig wees en hou julle warm, want dit is nat. En behalwe dat dit nat is, is dit ook koud. Ek weet nie of hierdie weer ideaal is om die ding te doen wat ek nou hier speel. Ek weet nie, maar kom ons kyk maar.

0: Alright, alright, ons blik van musiek en hierdan nabring ek vir jou so 1 of 2 woensdag wenke hier op jou nummer 1 draadloos. Maar voordat ons daarby kom, en ja, ek, Mr. Paula Hop, Stevie Giep, groet jou uit die harkie van die prachtige tuinroute. Stay blessed, jongman. Is dit een jongman wat een ander jongman uitken? Hartelijk goeiemorgen, Stevie Giep. Leuk om jou by die drive te heen. Gepraat van jongman, hier is nog een, Kavoeks.
1: Ja, nee, Paula, Kavoeks sê ook net hartelijk middag aan jou. Sterk op pad lang kloof toe.
0: Lekker, man. Sterk op pad. Ach, gaat ons. Nou, laat ons gaan. Oh, it is Wednesday, it is Klein Sarah, and this is Paula Hopskadops. The time exactly, 5:15.

My laaste 20 minuut het aangebreek, hartlik goeie laatmiddag. Byna groet het, ops, byna groet het. En nou tussen 6 en 7 is dit Kickback saam met Daryl Damons en dan het ons skoleuur 7 tot 8 saam met die aanbieder Roger Jacobs.

0: Let's give her a hand.
1: Before my interview with Donatello, I want to ask Mrs. Mara Loos to say something. Wanneer dit sê, Mara Loos is deel van die George Hoërskool groep van 1986 wat 'n reünie gaan hou. Daai reünie gaan 1 Desember wees, 8 en 9 Desember, as u wil deel wees daarvan. En hulle soek nog van die leerders wat hy dit saam met hulle matriek was. Moet julle asseblief julle detail stuur en ek kan julle in verbinding bring met meneer Selwyn Mouden wat een van die organiseerders is. 083-449-2047 is my nommer. Maar kom, ek speel vir u wat Mada Loos gesê het.
2: Ja, Beryl, jy was die favorite met paie. As ek reg onthou, as ek nou ons huis het kinderklas kan onthou, ek weet, jy, daar was jy ook binnie schoolse favorite. Ons mis al ewig bly die vloere skrop, dan sit jy soos a queen, want Beryl, o, Beryl, dan kan nie skrop vloere nie, want haar knie is nie lekker nie. En so moet ons maar staan en skrop, maar ok, Queen Bee sit reg op lekker tye, maar dis verhaalkies wat ons lekker kan hou vir die chill dag van ons by mekaar gaan kom, miskien ons eerste dag. Ek chill al van matriekjaar, vraag maar vir Rodney Smart en John Stierman en Mark Loos. Nikke gaat die chill middag voorbij ons gegaan.
1: Is goed om jou hier te heet, Donatello Bota. Ek hou van om jong mense met talent by my te hee, en vooral leerders, want dit is een skoleprogram, skole hier. Yes. Hoe gaan dit met jou, Donatello?
3: Soos hulle sê, ons arme mense klaanie.
1: Prachtig, ek hou van jou naam, het was ook een ninja turtle destijds. Hulle het my sy mooie naam gehad. Is Donatello, ek ken ook nie die ander, wat is die ander
3: ek
1: naam?
3: Ek ken ook letterlijk julle, die ander te weet.
1: Ek het hulle geken, maar wie is die ken dit eindig,
3: ja,
1: Donatello.
3: Ja, ken
1: dit is een baie mooi naam, maar hulle noem jou ons Donza.
3: Donza.
1: Dit is jou rapnaam.
3: Yes.
1: Ek het ook baie van rap gehou, wie in die 90's, ek het gehou van Biggie, weet jy of jy vir Biggie ken nie.
3: Engelse rapper.
1: Ja, van Amerika, ja.
3: Ek hou nie reëa van Engelse rappers, he.
1: Ok, wat Afrikaans rappers hou jy baie van?
3: Net my, like my Tomies. Wat samen loop,
1: wat samen sing.
3: Ja.
1: Ok, jy sê Early B, man.
3: Ok, hy ook, ja.
1: Ja, ek dink hy het ons nou redig rap, Afrikaanse rap, aboe gesit, nie?
3: Hy is waar.
1: En wat is hy ander ouse naam, die lang oom, en hy was ook hier op, hy was al hier so op skole eer. Nie Gogga nie, hy het so ander naam, en
3: Gogga!
1: So type naam, jy weet. Maar ok, ek kan nou nie lekker onthou nie. Het lag lekker vir Gogga. Moet ek jou Donatello noem of Donza?
3: Donza.
1: Ok, Donza man. Kijk, jy was ons nou by skole, verskillende skole,
3: yes.
1: Voor jy van Kerwel toe gegaan het, nee, ja. Van Kerwel moet ek net vir luisteraar sê, is een vaardigheidsskool waar jy met deur om met Johanna te werk, maar voor dit gaan jy, jy is eerst 14 jaar oud as jy begin by van Kerwel, maar voor dit as jy by ander skole, nee, gewoonlik laarskole, wat die laarskole was jy by?
3: Met Zoos nummer 3 in St. Paul.
1: Rausmoel primair vandag, met, ja. Dat was ons die beginnaam.
3: Ja, Zoos nummer 3.
1: Zoos nummer 3, ja. En toe St. Paul's.
3: Ja.
1: Eerst by George nummer 3. Rausmoel primair in toe St. Paul's.
3: Ja.
1: Wie was hy hoofd by Rausmoel primair?
3: Meneer Muller.
1: Well, Lionel Muller, ja, hy is nou nog die hoofd. En ja, wie was hy hoofd by St. Paul's in Joda? Of
3: meneer Kjelwit.
1: Kjelwit, en hy is nou nog die hoofd.
3: Ja, ek dank
1: ja, die vorige, een van die vorige hoofde, meneer Pieter Tytus, is my Engels onderwijzer, maar jy sal jy omken nie.
3: Meneer?
1: Pieter Tytus.
3: Pieter Tytus, he.
1: Nee, man, hy is, dit is erg lang voor jou tyd. Toe jy gebore was, toe is hy miskien die hoofd daar.
3: Okay.
1: Toe maak hy klaar as hoofd. So lang gelede is dit. En hoe is die lewe daar so by Van Kerwel?
3: Het gaan maar aan, ja.
1: Is het beter? Kijk, het is een ander type school, waar jy met jou handen ook werk, en het is een ander type school as Rosemore en St. Paul's.
3: Yes, dat is beter.
1: Is het beter dan?
3: Ja.
1: Jy kan jouself uitleef.
3: Yes.
1: Ja, so, ek noem dit vir luisteraars en vir ouers, dat hulle ook net weet van die school. Ons het Olympia, ons het Oudsoring Vaardigheidsskool. Maar Kerwel, een uitstekende school.
3: Yes,
1: en hoekom is het so dat jylle altyd die talente het? Jong, hier was al kinders, man, wat sing en hulle doen allerhande goed. Van Kerwel?
3: Yes.
1: Ek het 'n paar Olympia kinders ook gehad, maar vooral van meisie, die jare jy nou, nee, voor jou tyd ook.
3: Okay.
1: Hulle doen alreine goed, poetry, hulle sing, hulle kan acting doen.
3: Okay, acting, maar nie sing, ja, sorry. Ons allemaal het die mooie stemme nie.
1: Ja, nee, ek kan ook nie mooie sing nie, man. Dit is 'n grap as ek sing, maar jy kan rap. Wanneer jy vir die eerste keer begin rap?
3: Het was verlede jaar September.
1: Redelijk,
3: of November.
1: Oh, so is redelijk laat in jou leven wat jy besluit het om... Hoekom het jy nou besluit om te rap? Is het so maar net een ding wat jy...
3: Nee, het was like so maar net een ding. Is maar net toe die ou wat hy sal het te zien. Maar ja, toe hy die beat like speel. En ek het om net te sê, my net beat van my stieren, dus het wat... Ik ga kan rap op de beat. Als ik hier rap niet, maar ik ga kan rap.
1: En is het jouw eigen woorden wat je rap?
3: Ja, maar je mensen kunnen wel goed stelen, mensen gaan achterkomen.
1: Ja. Oh, ja, oké, maar ik heb gedacht, je kan andere mensen so
3: nee.
1: songs ook doen en zo, cover, je weet. So, oké, so is net jouw eigen goed wat je...
3: Mijn eigen goed.
1: Ik denk dat mensen bij slim wees om dit te kunnen doen, hoor, want ik persoonlijk zal niet dat kan doen. Het
3: wat tijd.
1: Ik bedoel, zijn hengse vaardigheid om dit te kunnen doen.
3: Ja.
1: Nou, kan jy vir ons gooi so?
3: Ek kan nie freestyle, maar ek kan like iets rap wat ek al geskryf het.
1: Sure, asseblief.
3: So in 'n beat.
1: Ja, net soos jy wil.
3: Okay, but ek dink like...
1: Ek kan nou nie veel beatbox sê, ek is nou jammer daar oor.
3: Nou, is fijn. wat ek mag eerst iets sê, ek dink, of jy is bij jou rapper, is dat... skele worden, but ik ga niet skele, but ambitious, wish of iets, hij is ook, like, iemand niet skele, but we zijn na, like, wish.
1: Of,
3: ja, ze is meestal de rappers gebruik mezelf goed.
1: Was?
3: Ja, ze zijn nummer goed, hulle praat mezelf goed.
1: Oké, zolang je die vloek
3: ja.
1: Oké.
3: Oh, kan ik... kan ik maar beginnen?
1: Begin, man, ons zal een piep maken, as het nee, niks speel, maar je kan maar beginnen.
3: Oké. Op en af gooi met hele wijde tekens ingeboekt, ze staan niet buiten. Bodies drops in het jelle lijken, het is no personal like, spoeg je feiten. Op een roze zijn x-klap wijde teken teruggekomen in reverse met status. Forward passes, je jongens eten, het is EF2, zoals je jongens fakers. First reverse, maak je ratten los voor je petal trap, tap je klatjes in. No met zijn zomaar nou even vanaf voor een meeting hou, laat ik ouwens drill. Polie papi wat nou op een grote tekens toegemaakt en die beats is vol. Big steps, laat je leven low, ik is upcoming like we never know home. Hoe kan je step in die boelen like hoe? Drop location naar het spinnetje hoek. De vier van die beden, ik woon te gaan boeken van staan in zijn site, wat ik look. Praat hier op, zet ik zijn slijtjes, ik moet of ik loop in die street, door ik mensen mee zoeken. Ik zou wanna be dom, maar de gaan met bloed, ik ga niet altijd spin, ik zou maken voor die goed. Denk ik kan langer als hij kan rappen.
1: Yes, ik is voor mij net amazing dat iemand zo vinnig kan praten, kan rap. Dat is de plek, je weet. Nee, dat is rechtig bij je goed.
3: Oké.
1: Dat is rechtig bij je goed. Je kan ook niet te veel rappen zo op je radio, niet? Nee?
3: Ja. Ik kan niet like, te veel rappen ja, van mensen gebruiken, sommige van AI.
1: Ik wil net voor Lynette Du Plessis, baie bekende danser in die land, sy was bij George Hoor, baie dankie sê, want sy het my vertel van jou. En dit is my goed om, jy weet, miskien as jy een van die bekende mense, dan kan ek ook sê, jy, ek het met Donza het ek gepraat, ek het yes. Een onderhoud met Donza gedoen.
3: So,
1: baie dankie dat jy gekom het. Is daar iets anders wat jy wil vertel vir ons luisteraars buiten?
3: Ek het nog reerig, maar om te sê nie, maar ek kan maar net, soos my chomies, like, shout-out.
1: Right, hier, shout-out daar vir jou chomies.
3: Okay. Shout-out to Turbo, Wait and Sins, because Kilo Top staan nou, obvious, Young Bando. En nou die watte rappers, as jy soos Nylon, en we zeggen Kirk, oké, okay, Kido in is Lil X. Dat is eigenlijk wat ik kan zeggen.
1: Niks meisjes en hij niet net.
3: Nee, niks meisjes. Is maar net, ik hou van meisjes, maar niet nog van meisjes.
1: Nee, dat is het deel van jouw crew. Ja, ik verstaan. Baie dankie, Donatello Bota, Donza. Ons goed om jou te heen, alles van die beste vir jou.
3: Dat is reg.
1: En dankie dat jy speciaal geloop het van jou huis af.
3: Baie veer.
1: Baie veer. By die atelier, ek waardeer het rechtig hoor.
3: Baie
1: dankie. En alles in die beste heb ik van Kerel School. Cool Z, a teenager from KwaZulu-Natal, wrote a song and he performed it at Britain's Got Talent. He wrote and performed it for his friend, was tortured and was forced to leave South Africa back to the Republic of Congo. But after that, my conversation with Kayisile Jankies, a grade 10 girl who won a speech competition and sees at the Eden Technical High School.
0: Because of xenophobia, I lost a friend. He wrote a letter saying,

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Dus jouw stem in het paradijs, dus Eden FM. Goeienavond, welkom, leuk om samen te gaan kijken. Hier op de zenders van Eden FM, jouw stem in het paradijs. En ik moet voor jou zeggen, wat een nat dag was dit geweest vandaag. En geloof en vertrouw dat jij veilig is, waar je ook al jouzelf bevindt, als je op je pad is. Alsjeblieft, wees veilig, wees voorzichtig. Hou je voor afstand en kom veilig bij jouw bestemming aan. Ik is Jason Stanley samen met jou. Dr. J is your love doctor. 10 tot 12 op dinsdag, woensdag en donderdag is ons in mekaar se geselskap. En geloof en vertrouw dat ons vanavond, soos elke ander aand, hierdie klanke samen mekaar gaan geniet. So kom ons begin en ons kop af ons program met hierdie een. Langlaas om gehoor en gespeel, getiteld Beautiful in White. Goeienavond en bye bye, welkom.

And oh yes, that's my dream. Jouw stem in de paradijs, hier in FM. En als jij die klanken samen mee geniet, 060-505-2693. Is ons WhatsApp nummer in die atelier. En die ook samen wil droom, mag je zo maken. Because I like dreaming, because dreaming can make you mine.

0: Dit is jouw Late Night Drive op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Samen met mij Jason Stanley in jouw gezelschap. Bye bye, lekker om samen je te kan keren. En geloof vertrouw dat jij die klanken samen met mij geniet. Hierdie tijd van die aand, dit is jouw Late Night Drive 10 tot 12. Elke dinsdag, woensdag en donderdag is ons in mekaar se geselskap met die beste love songs en slow jams. Soos hierdie een van Puff Johnson en God Sent You. Voor dit was het die klanke van Cool in the Gang met God's Country. Kenny Nolan met I Like Dreaming, cause dreaming can make you mine. Bye bye, welkom. Indien jy nou eens geskakel is, lekker om jou deel te kan hê van vanaandse weergawe van die Late Night Drive op Eden FM. So my Jason Stanley, Dr. JS, your love doctor, saam met jou. Dit is Richard John Smith op Eden FM.
1: I chose you amongst so many other girls. You're so different, so very different.

Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM en ja, wat een wonderlijke klanke waarna ons geluister het. Hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley in jou geselskap en my plezier om saam met jou te kan keier hierdie tyd van die aand en geniet elke oomblik daarvan saam met jou. 060 505 2693

0: life in the heart of the Garden Route.
1: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. You know I'm no
2: beginner. This show's in Paradise is Eden FM, 20 minutes over the ear van Jan Vier. En baie welkom saam jou te kan kuier. Baie baie dankie vir u wat saam kuier. Nou, Dederey en Heimne, ek hoop julle het 'n wonderlike aand. En julle het hierdie een aangevra, dis Kylie Minogue en Jason Donovan, especially for you op Eden FM.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM.
1: Dis jou laat nog program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, 3 minute voor die eer van 12 uur, van my kant af, Jason Stanley, een prachtige aan vir u verder, in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. En nou ons is saam met u 24 uur dag, 7 dag een week. Vanaf 12 uur tot en met 5 uur morgen ochend, kan u aansluit by ons muzieklys, en dan 5 tot 6 carpe diem vanuit ons atelier, dis nou binnen in Riversdal, Hessequa, hulle keier hierdie week saam met u. Van my kant af, een prachtige aanvee verder, bye bye.